0: Meerts met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen, dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. En het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen, dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. En het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkese straat. Daarbij was er volgens hulpdiensten ruzie uitgebroken tussen twee groepen. Daarbij werd dus iemand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen vanaf het plateau. Op dat moment was het park open en waren kinderen aan het spelen en raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Beelen, zegt dat niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Beelen is enorm geschrokken, noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er met een kind wat kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De hulpdiensten hebben gisteravond iemand uit de Zevenhuizenplas gered die meer dan een uur vermist was. Meerdere duikteams hebben meegezocht, net als een boot van de brandweer. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de zwemmer teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De zwemmer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voor de 2e nacht op rij geblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel voorlopig van kracht. De burgemeester van Venrooy kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer, af en toe zon en blijft droog. In de loop van de middag meer zon, tot 25 graden. Ook morgen periode met zon, wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkese straat. Daarbij was er volgens hulpdiensten ruzie uitgebroken tussen twee groepen. Daarbij werd dus iemand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen vanaf het plateau. Op dat moment was het park open en waren kinderen aan het spelen en raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Beelen, zegt dat niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Beelen is enorm geschrokken, noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er met een kind wat kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De hulpdiensten hebben gisteravond iemand uit de Zevenhuizenplas gered die meer dan een uur vermist was. Meerdere duikteams hebben meegezocht, net als een boot van de brandweer. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de zwemmer teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De zwemmer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voor de 2e nacht op rij geblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel voorlopig van kracht. De burgemeester van Venrooy kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer, af en toe zon en blijft droog. In de loop van de middag meer zon, tot 25 graden. Ook morgen periode met zon, wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een steekpartij in Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkese straat. Daarbij was er volgens hulpdiensten ruzie uitgebroken tussen twee groepen. Daarbij werd dus iemand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen vanaf het plateau. Op dat moment was het park open en waren kinderen aan het spelen en raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Beelen, zegt dat niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Beelen is enorm geschrokken, noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er met een kind wat kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De hulpdiensten hebben gisteravond iemand uit de Zevenhuizen Plas gered die meer dan een uur vermist was. Meerdere duikteams hebben meegezocht, net als een boot van de brandweer. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de zwemmer teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De zwemmer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voor de 2e nacht op rij geblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel voorlopig van kracht. De burgemeester van Venrooy kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer, af en toe zon, blijft droog. In de loop van de middag meer zon, tot 25 graden. Ook morgen periode met zon, wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Ah!

0: van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij steekpartij Rotterdam-Carnisse is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer werd rond 7 uur gestoken op de Vlakkese straat. Daarbij was er volgens hulpdiensten ruzie uitgebroken tussen twee groepen. Daarbij werd dus iemand gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 3 verdachten opgepakt. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beden zijn gisteren stalen buizen en houten planken meters naar beneden gevallen vanaf het plateau. Op dat moment was het park open en waren kinderen aan het spelen en raakte niemand gewond. De eigenaar van het park, Wim Beelen, zegt dat het niet gebeurde in de buurt van een van de attracties. Wel konden mensen er onderdoor lopen. Beelen is enorm geschrokken, noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er met een kind wat kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De hulpdiensten hebben gisteravond iemand uit de Zevenhuizenplas gered die meer dan een uur vermist was. Meerdere duikteams hebben meegezocht, net als een boot van de brandweer. Aan het einde van de avond werd de zwemmer als vermist opgegeven. Er kwamen duikteams uit onder meer Rotterdam en Den Haag. 5 kwartier na de eerste melding werd de zwemmer teruggevonden een kilometer verderop bij de ingang van de jachthaven. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De zwemmer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft voor de 2e nacht op rij geblust bij de natuurbrand in het noorden van Limburg. In het gebied zijn bepaalde stukken vrijgemaakt van brandbare spullen. Het vuur is niet voorbij die zogeheten stoplijn gekomen. Daardoor heeft de brandweer nu meer grip op het vuur. De noodverordening in het gebied blijft wel voorlopig van kracht. De burgemeester van Venrooy kondigde die gisteren aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Het weer, af en toe zon blijft droog. In de loop van de middag meer zon, tot 25 graden. Ook morgen periode met zon, wat stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op twee plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie wil dat een Rotterdammer 4 maanden de cel ingaat voor het afpersen van mensen die een afspraak hadden gemaakt via een dating-app. Er zou sprake zijn van zeker 6 slachtoffers en sommige van hen hadden duizenden euro's betaald. De mannen dachten dat ze een afspraakje hadden met een vrouw, maar daar stond de Rotterdammer hen op te wachten. Als de mannen daar aankwamen, werden ze bedreigd en moesten ze geld overmaken. De verdachte geeft toe dat hij te ver is gegaan. Hij is verslaafd aan lachgas en had dat geld nodig om de drugs te kopen. De politie heeft 3 verdachten opgepakt na een steekpartij in Rotterdam-Karnisse. Rond 7 uur gisteravond werd iemand gestoken op de Vlakkeese straat na een ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet bekend. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals nu in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer gespecialiseerd opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein aankunnen. Volgens de Veiligheidsraad is de capaciteit van de brandweer bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft de regio Rotterdam geen materiaal beschikbaar gesteld om naar Limburg te sturen. Hier heb je wel kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met 4-wielaandrijving die nodig is in een bos. In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel volledig afgebrand. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak en er kon nog altijd veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden, zegt de brandweer.
2: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
1: Hoe de brand kon ontstaan in Winterswijk is niet bekend. Het weer, af en toe zon, blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het is 25 graden. Morgen periode met zon. Er zijn stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Tim Schaap van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam. Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een 30 minuten vertraging. Door bergingswerk is 1 rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie wil dat een Rotterdammer 4 maanden de cel ingaat voor het afpersen van mensen die een afspraak hadden gemaakt via een dating-app. Er zou sprake zijn van zeker 6 slachtoffers en sommige van hen hadden duizenden euro's betaald. De mannen dachten dat ze een afspraakje hadden met een vrouw, maar daar stond de Rotterdammer hen op te wachten. Als de mannen daar aankwamen, werden ze bedreigd en moesten ze geld overmaken. De verdachte geeft toe dat hij te ver is gegaan. Hij is verslaafd aan lachgas en had dat geld nodig om de drugs te kopen. De politie heeft 3 verdachten opgepakt na een steekpartij in Rotterdam-Karnisse. Rond 7 uur gisteravond werd iemand gestoken op de Vlakkeese straat na een ruzie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet bekend. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals nu in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer gespecialiseerd opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein aankunnen. Volgens de Veiligheidsraad is de capaciteit van de brandweer bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft de regio Rotterdam geen materiaal beschikbaar gesteld om naar Limburg te sturen. Hier heb je wel kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met 4-wielaandrijving die nodig is in een bos. In Winterswijk is vannacht een kringloopwinkel volledig afgebrand. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen bouwmaterialenzaak en er kon nog altijd veel rook vrij. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden, zegt de brandweer.
2: Omdat er ook flink wat rook vrij kwam die richting de woonwijk trok, hebben we ook een NL-alert verstuurd. En omdat mensen zeg maar, met deze warme temperatuur met ramen open slapen, hebben we dus ook gevraagd om de ramen te sluiten.
1: Hoe de brand kon ontstaan in Winterswijk is niet bekend. Het weer, af en toe zon, blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het is 25 graden. Morgen periode met zon. Er zijn stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt morgenmiddag zo'n 21 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Van de ANWB. Er staat nog file op de A59 richting Den Bosch voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer, 5 minuten. En de N59 richting Sierooskerk staat ertussen. Tussen Ouwerkerk en Sierooskerk Schouwen. 2 kilometer en bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durft te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durft te leven. Het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Atos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Het onderwerp dat ik gekozen heb is vandaag wandelen en lopen. Want ja, de avond vierdaagse zijn zo'n beetje voorbij. En de gewone vierdaagse is voorbij. En veel marathons zijn ook al gelopen. Dus we gaan ons bezighouden met de wandelen en lopen. En we beginnen met Henk Westbroek, waar ze loopt te wandelen.

Dit was Theo Nijland met Loop de regen in. En ik had het net al over de Vierdaagse en daar hoort eigenlijk het volgende liedje bij. De Wandelclub van Jasper Inga de Jong.

Dit waren ACTA en de Munnik met Lopen tot de zon komt. U luistert naar Mens durft te leven, het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Athos Radio. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. En vandaag gaat alles over wandelen en lopen. En rennen ook nog. Mijn naam is Linda van der Zwaan. En deze week neem ik de techniek en de presentatie weer voor mijn rekening. En we gaan verder met Rowan Heerzen. Wandelen.

Dit was een wandel naar mezelf van Crystal Pullens, heet ze. En ze is al heel lang bezig en is inmiddels ook al 43 jaar. We gaan verder met Ramses Shaffy. Loop door.

0: Ja, dit was een heel ander soort liedje eigenlijk. En dit was Wandelen, Wandelen, Woep, van Minka. En we gaan nu verder met onze vaste rubriek, De Oude Doos. En daarvoor heb ik dit keer een nummer gekozen van Herman van Kekem. Dat was een Utrechtse zanger. En dat is Papi loopt toch niet zo snel.
1: Uit Den Oude Doos.

0: Ja, de wandelclub van Catastroof. Ze zongen dat in het Antwerps. En we gaan verder met de volgende rubriek. Dat gaat om de vertaling. Dit keer is het nummer van Fats Domino van Walking to New Orleans genomen door Jan Rot. Samen met Wim T. Schippers hebben ze ervan gemaakt. Ik wandel naar je huis toe.
1: Die atal wel chwarriwr pan dach chi'n gwneud de chrediadau mlaen.
2: Shepherd en Aitik, cofiwch yn yr ail safle.
3: Wat zegt u daar eigenlijk? Kunt u dat even vertalen?

0: Ik heb wel blaren, maar het zijn geen hele grote. Pijn zit tussen je oren, pijn is fijn. Pijn is als je hart is gebroken. Ik heb geluk slechts een wandelaar te zijn.
1: Dit was het mooie nummer Wandelaar van het duo Clean Pete. Dat zijn de twee zusjes Loes en René Wijnhoven. Maken hele mooie muziek. We gaan verder met nog een nummer wat Wandelen heet. Het is gemaakt door Zijlstra.

Hey, Goordemee was dat van Gerard van Maasakkers. En hiermee zijn we alweer bijna aan het eind van Mens durft leven gekomen. Het onderwerp vandaag was wandelen en lopen. Maar daar hoort natuurlijk ook rennen bij. Het laatste nummer is Ren, Lenny Ren. En u hoort mij volgende week weer.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond op 2 plekken invallen gedaan in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs zoals ecstasy, MDMA en speed. Er waren invallen aan de Hoedemakersstraat in Zwijndrecht en de Einsteinstraat op het bedrijventerrein Dordtse Kil in Dordrecht. Op de plekken waar de invallen zijn geweest staan meerdere zwaar bewapende agenten om de boel in de gaten te houden, nu het onderzoek nog ter plaatse nog bezig is. Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. In Rotterdam-West heeft een agressieve man gisteravond 2 agenten het ziekenhuis ingeslagen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De agenten waren afgekomen op een melding van overlast op het Bospolderplein en dat liep uit op een confrontatie met de man. Hij verzette zich hevig en zelfs na de inzet van een stroomstootwapen bleef de man zich verzetten. De verdachte is een 49-jarige man uit Rotterdam. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden zoals in Noord-Limburg tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein op kunnen. Volgens de Veiligheidsraad, waar de brandweer onder valt, is de capaciteit bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft bijvoorbeeld de Rotterdam-regio geen materieel beschikbaar om naar Limburg te sturen. Hier zijn wat kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met 4-wielaandrijving die je nodig hebt in een bos. En Marco Borsato zal later dit jaar opnieuw in de rechtbank zitten. Hij heeft een zaak aangespannen om de advocatenkosten van zijn strafzaak vergoed te krijgen. Het gaat om een bedrag van bijna 4 ton, meldt RTL Nieuws. De zanger werd eerder dit jaar vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. In Nederland kan je dan aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte kosten van advocaten. Borsato zelf zal bij de zaak aanwezig zijn. Er is wel verzocht of de zaak achter gesloten deuren behandeld kan worden. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet duidelijk, meldt RTL. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het wordt 25 graden. Morgen ook periode met zon, wat stapelwolken, het blijft wel droog. En het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor

0: Boutema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond op 2 plekken invallen gedaan in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs, zoals ecstasy, MDMA en speed. Er waren invallen aan de Hoedemakersstraat in Zwijndrecht en de Einsteinstraat op het bedrijventerrein Dordtse Kil in Dordrecht. Op de plekken waar de invallen zijn geweest staan meerdere zwaar bewapende agenten om de boel in de gaten te houden, nu het onderzoek nog ter plaatse nog bezig is. Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. In Rotterdam-West heeft een agressieve man gisteravond 2 agenten het ziekenhuis ingeslagen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De agenten waren afgekomen op een melding van overlast op het Bospolderplein en dat liep uit op een confrontatie met de man. Hij verzette zich hevig en zelfs na de inzet van een stroomstootwapen bleef de man zich verzetten. De verdachte is een 49-jarige man uit Rotterdam. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden, zoals in Noord-Limburg, tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein op kunnen. Volgens de Veiligheidsraad, waar de brandweer onder valt, is de capaciteit bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft bijvoorbeeld de Rotterdam-regio geen materieel beschikbaar om naar Limburg te sturen. Hier zijn wat kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met 4-wielaandrijving die je nodig hebt in een bos. En Marco Borsato zal later dit jaar opnieuw in de rechtbank zitten. Hij heeft een zaak aangespannen om de advocatenkosten van zijn strafzaak vergoed te krijgen. Het gaat om een bedrag van bijna 4 ton, meldt RTL Nieuws. De zanger werd eerder dit jaar vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. In Nederland kan je dan aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte kosten van advocaten. Borsato zelf zal bij de zaak aanwezig zijn. Er is wel verzocht of de zaak achter gesloten deuren behandeld kan worden. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet duidelijk, meldt RTL. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het wordt 25 graden. Morgen ook periode met zon, wat stapelwolken, het blijft wel droog. En het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft gisteravond op 2 plekken invallen gedaan in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs zoals ecstasy, MDMA en speed. Er waren invallen aan de Hoedemakersstraat in Zwijndrecht en de Einsteinstraat op het bedrijventerrein Dordtse Kil in Dordrecht. Op de plekken waar de invallen zijn geweest staan meerdere zwaar bewapende agenten om de boel in de gaten te houden, nu het onderzoek nog ter plaatse nog bezig is. Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht, maar dat wil de politie nog niet bevestigen. In Rotterdam-West heeft een agressieve man gisteravond 2 agenten het ziekenhuis ingeslagen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. De agenten waren afgekomen op een melding van overlast op het Bospolderplein en dat liep uit op een confrontatie met de man. Hij verzette zich hevig en zelfs na de inzet van een stroomstootwapen bleef de man zich verzetten. De verdachte is een 49-jarige man uit Rotterdam. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. De brandweer zegt dat de hulpdiensten meerdere natuurbranden zoals in Noord-Limburg tegelijkertijd niet aankunnen. Dan is er meer speciaal opgeleid personeel nodig en ook meer voertuigen die dat terrein op kunnen. Volgens de Veiligheidsraad, waar de brandweer onder valt, is de capaciteit bereikt. In bosrijke gebieden heb je andere auto's nodig dan in de stad en die zijn niet altijd beschikbaar. Zo heeft bijvoorbeeld de Rotterdam-regio geen materieel beschikbaar om naar Limburg te sturen. Hier zijn wat kleinere wagens die prima werken in de duinen, maar geen grote brandweerwagens met 4-wielaandrijving die je nodig hebt in een bos. En Marco Borsato zal later dit jaar opnieuw in de rechtbank zitten. Hij heeft een zaak aangespannen om de advocatenkosten van zijn strafzaak vergoed te krijgen. Het gaat om een bedrag van bijna 4 ton, meldt RTL Nieuws. De zanger werd eerder dit jaar vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. In Nederland kan je dan aanspraak maken op een vergoeding van de gemaakte kosten van advocaten. Borsato zelf zal bij de zaak aanwezig zijn. Er is wel verzocht of de zaak achter gesloten deuren behandeld kan worden. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet duidelijk, meldt RTL. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. In de loop van de middag meer zon, het wordt 25 graden. Morgen ook periode met zon, wat stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een controle zijn in Sliedrecht 5 illegale prostituees gevonden. Ze waren aan het werk op 2 verschillende adressen. De gemeente Sliedrecht heeft niet laten weten waar de sekswerkers zijn ontdekt en of ze zijn aangehouden. De controle was eind vorige maand naar klachten van onder meer omwonenden. Burgemeester De Vries spreekt van ondermijning. Dat is de vermenging van de onder- en de bovenwereld. In het centrum van Rotterdam heeft brand gewoed in een woning aan de Van Spijkstraat. Dat is een zijstraat van de Westkruiskade. Bij de brand was ook een explosie. Het gaat om een rookgasexplosie. Daar zitten stoffen in rook die kunnen exploderen. En dat was precies wat er gebeurde, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het vuur woedde op de 4e verdieping. Het was uit om 00:30. Voor zover bekend is er niemand bij gewond geraakt. De uitbaten van de fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum heeft de gemeente voor de rechter gesleept. Maassluis wil de huurovereenkomst niet verlengen omdat de exploitant onbetrouwbaar zou zijn. Te vaak staan klanten er voor een gesloten deur, zegt Maassluis. De rechter was het in juni nog eens met de gemeente. Omwonenden starten een petitie om de gemeente te wijzen op het belang van de stalling voor de buurt. De exploitant stapt op zijn beurt naar de rechter in een poging de zaak open te houden. De gemeente laat weten de uitspraak van de rechter af te wachten. De zaak dient vanmiddag. De vereniging Eigen Huis is een meldpunt begonnen voor huiseigenaren die te maken hebben met agressieve en misleidende verkooppraktijken bij verduurzamingsproducten. De organisatie krijgt steeds vaker klachten en wil kijken hoe groot het probleem eigenlijk is. Nu aan het eind van het jaar de salderingsregeling stopt, is er meer belangstelling voor warmtepompen en thuisbatterijen. Verkopers ervan doen soms net alsof ze namens de gemeente of de netbeheerder komen. Ook verkopen ze producten die helemaal niet passen bij het huis, zoals de grote batterijen. En ze zetten bewoners onder druk om snel te beslissen. Het weer, het is wisselend bewolkt, droog, maximum temperatuur 25 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt dan af tot 15 graden. Morgen zon, stapelbewolking droog. Tot morgen niet warmer dan 22 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huisarts in Roon moet op last van de inspectie onmiddellijk het werk neerleggen. De vrouw biedt geen veilige zorg, zegt de inspectie. Die was een onderzoek begonnen naar meerdere klachten. En naar aanleiding daarvan zegt de inspectie nu dat sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details wil de inspectie niet geven. De tuchtrechter moet nog een uitspraak doen, maar in tussentijd mag de huisarts dus geen patiënten meer behandelen, heeft de inspectie besloten. Bij de inval in een bedrijfspand in Zwijndrecht gisteravond is een drugslab gevonden. In het pand aan de Hoedemakerstraat lag een nog onbekende hoeveelheid MDMA-pillen. De politie deed gisteren niet alleen een inval in Zwijndrecht, maar ook bij een autogarage aan de Einsteinstraat in Dordrecht. Ook die inval zou te maken hebben met een lopend drugsonderzoek. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, maar hoeveel kan de politie nog niet zeggen. Bij een controle zijn in Sliedrecht 5 illegale prostituees gevonden. Ze waren aan het werk op 2 verschillende adressen. De gemeente Sliedrecht heeft niet laten weten waar de sekswerkers zijn ontdekt. De controle was eind vorige maand na klachten van onder andere omwonenden. Burgemeester De Vries spreekt van ondermijning. De vermenging is dat van de onderwereld en de bovenwereld. Alblasserdam heeft ingrijpen door de provincie afgewend. De gemeente voldoet weer aan de wettelijke huisvestingstaak voor statushouders. Afgelopen maanden had Alblasserdam een achterstand opgelopen bij het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hadden gekregen. En daardoor dreigde de provincie die taak over te nemen en de rekening te presenteren aan de gemeente. Maar dat is niet meer nodig, onder meer door de inzet van flexwoningen. Alblasserdam wil voorkomen dat in de toekomst weer problemen ontstaan, schrijft Alblasserdams Nieuws. De gemeente onderzoekt of er 2 alleenstaande statushouders in 1 woning kunnen worden geplaatst. Het weer wisselend bewolkt, droog, maximum temperatuur vanmiddag 25 graden. Vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen en dan koelt het af naar een graad of 15. Morgen zon en stapelbewolking, droog en het wordt morgen niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Swingende hitmiddag.

0: Goed voor dansen.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Mo. Als je iets doet

0: Slapmodder en talking.
1: De zon schijnt weer. Vrouwen lopen in zomerjurkjes.
2: Hey visserik, probeer je nu echt onder mijn jurk te kijken?
1: Op het terras met een favoriete cocktail in je hand geniet jij van de zwoele stem van Theo van Gameren. En de lekkerste zomerhits in de swingende hitmiddag. Drie platen uit de lage landen. Dit is de Polderpop Stampot.

0: van Gameren, een van de winnaars op Drechtstad FM.
1: Dit is Theo van Gameren met, wat staat daar nou? De zinkende shitmiddag. Oh nee, de swingende hitmiddag bedoel ik.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een huisarts in Rome moet op last van de inspectie onmiddellijk het werk neerleggen. De arts biedt geen veilige zorg, zegt de inspectie. Die was een onderzoek begonnen naar meerdere klachten. Naar aanleiding daarvan zegt de inspectie nu dat sprake is van een zeer risicovolle situatie voor de veiligheid van patiënten en de zorg. Details wil de inspectie niet geven. De tuchtrechter moet nog een uitspraak doen, maar intussen tijd mag de huisarts dus geen patiënten meer behandelen, zegt de inspectie. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum blijft de komende 2 weken zeker nog open. De rechter vindt dat de uitbater aan het werk kan blijven in afwachting van de uitspraak in zijn proces. De exploitant had de gemeente voor de rechter gesleept nadat Maassluis had besloten de huurovereenkomst niet te verlengen. Volgens de gemeente gaat de exploitant 's ochtends te laat open. Omwonenden begonnen daarop een petitie. De fietsenstalling is namelijk ook nog een mini-winkeltje waar ze graag gebruik van maken. En dat zou allemaal verdwijnen als de exploitant zou moeten vertrekken. De rechter doet op 19 augustus uitspraak. In de duinen van Wassenaar is brand uitgebroken. Tientallen brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur aan de Wassenaarse slag te bestrijden. Met slangen wordt water op de brand gespoten en brandweerlieden proberen met brandzwepen het vuur uit te krijgen. De brand brak rond 14:45 uit in het duingebied van Wassenaar, meldt de veiligheidsregio. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen uitbreken. En sportwinkel Decathlon waarschuwt voor bergbeklimmersgereedschap van Simond. Er zit een fabrikagefout in de carabiners van het type Alpinism en Vertica. Die kunnen daardoor breken, zo is ontdekt, met fatale gevolgen voor bergbeklimmers die erop vertrouwen. Karabijnhaken zijn metalen lussen die worden gebruikt voor het snel vastmaken van verbindingen. Decathlon raadt aan om de Simond carabiners van 11 of 17 centimeter niet langer te gebruiken. Klanten kunnen hun geld terugkrijgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en droog. Maximum temperatuur 25 graden. Vanavond en vannacht brede opklaringen. Het koelt af tot 15 graden. Morgen zon, stapelbewolking, droog. En het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os. Bij Sint-Oederode is de vertraging 10 minuten door een auto met pech. De rechterrijstok is dicht. En op

0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A50 Eindhoven-Os bij Sint-Oederode. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten. De oorzaak is een auto met pech, waardoor er een rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 41-jarige vrouw uit Hoogvliet is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het bestelen van cliënten in een zorginstelling. Ook heeft ze een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden gekregen. De vrouw was woonbegeleidster in de instelling en in 1,5 jaar tijd wist ze ruim 37.000 euro te stelen van 2 kwetsbare personen voor wie ze de financiën regelde. Het geld gaf ze uit aan luxe goederen of uitjes. De vrouw is door de zorginstelling ontslagen. In de tuinen van Wassenaar woedt een grote brand. Tientallen brandweerlieden zijn bezig om het vuur aan de Wassenaarse slag te bestrijden. Met slangen wordt water op de brand gespoten en brandweerlieden proberen met brandzwepen het vuur uit te slaan. Mensen zijn opgeroepen om het gebied te verlaten en hotel Duinoord is uit voorzorg ontruimd. De rookwolken die vrijkomen bij de brand in de duinen van Wassenaar zijn tot in Zoetermeer te zien. Er is een NL-alert verstuurd voor de brand. Die brak rond 2:15 uit in het duingebied van Wassenaar. Hoe? Is nog niet bekend. De natuurbrand bij Vendraai in Limburg is onder controle. Het vuur is nog niet uit en kan blijven oplaaien, waarschuwt de veiligheidsregio daar. De brandweer denkt de komende tijd nog bezig te zijn met blussen op de Boshuizenberg in het Limburgse Oostrum. De brand brak maandag uit. De afgelopen dagen zijn zeker 100 hectares afgebrand. Meer dan 350 brandweerlieden zijn bezig geweest met het blussen van de natuurbrand in de buurt van Vendraai. Chauffeurs van destructiebedrijf Rendak hebben vorig jaar tussen de kadavers die ze kwamen ophalen 19 keer dieren ontdekt die nog bleken te leven. Brengt dierenrechtenorganisatie Animal Rights naar buiten na het opvragen van documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om kippen, varkens, kalfjes, koeien, geiten en een schaap. Animal Rights is boos. Het aantal meldingen van levende dieren tussen de kadavers neemt maar niet af. Boeren die herhaaldelijk niet goed opletten en nog levende dieren aanbieden, kunnen een boete krijgen. Maar volgens Animal Rights is die niet hoog genoeg. Het weer, het is wisselend bewolkt, droog. Vanavond en vannacht, dan hebben we brede opklaringen en dan koelt het af tot 15 graden. Morgen hebben we een dag met zon en stapelwolken, blijft opnieuw droog. Morgen komt de temperatuur niet hoger uit dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij de inval in bedrijfspanden in Zwijndrecht en Dordrecht gisteravond zijn 6 mensen aangehouden. Waar ze vandaan komen is niet bekendgemaakt met het oog op het onderzoek. Bij de invallen zijn drugslabs gevonden. Er lagen ook grote hoeveelheden grondstoffen en zakken met pillen. De invallen waren in een pand aan de Hoedemakerstraat in Zwijndrecht en bij een autogarage aan de Einsteinstraat in Dordrecht. De 6 horen vrijdag of ze langer in de cel blijven zitten. Een 41-jarige vrouw uit Hoogvliet is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het bestelen van cliënten in een zorginstelling. Ze heeft ook een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden gekregen. De vrouw was woonbegeleidster in de instelling. In 1,5 jaar tijd wist ze ruim 37.000 euro te stelen van 2 kwetsbare personen voor wie ze de financiën regelde. Het geld gaf ze uit aan luxe goederen of uitjes. De vrouw is door de zorginstelling ontslagen. In de duinen van Wassenaar is de brandweer nog bezig om de grote brand die daar is uitgebroken te bestrijden. Tientallen brandweerlieden zijn ermee bezig. Het vuur brak uit aan de Wassenaarse Slag om 3:15 vanmiddag. Een hotel in de buurt, Hotel Duinoord, is ontruimd. De gasten worden opgevangen bij de naburige voetbalvereniging. De oorzaak van de brand in de duinen van Wassenaar is nog niet bekend. De fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum blijft de komende 2 weken zeker nog open. De rechter vindt dat de uitbater aan het werk kan blijven in afwachting van de uitspraak in zijn proces. De exploitant had de gemeente voor de rechter gesleept nadat Maassluis had besloten de huurovereenkomst niet te verlengen. Volgens de gemeente gaat de exploitant 's ochtends te laat open en is hij onbetrouwbaar. Omwonenden zijn een petitie begonnen. In de fietsenstalling zit ook een mini-winkeltje waar ze graag gebruik van maken en dat zou verdwijnen als de exploitant zou moeten wegtrekken. De rechter doet op 19 augustus uitspraak. Het weer wisselend bewolkt, droog. Het is nu nog 25 graden vanavond en vannacht koelt het af naar 1 graad of 15. Morgen hebben we een dag met zon en stapelwolken, droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Brechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres, golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vandaag gaan we allemaal nummers horen met A Paradise erin. Dus dat is een heel gevarieerd scala van liedjes geworden. Dat is wel leuk. Hoop ik. We beginnen met Coldplay, Paradise.

En dit is natuurlijk ELO, de Electric Light Orchestra, met Moments in Paradise. En daarvoor hoorde je George Ezra met Paradise. We gaan verder met Ugly Kid Joe, Devil's Paradise.

Dit was de Golden Earring natuurlijk, dat had u wel gehoord. Met Paradise in Distress. En daarvoor hoorde je Dermot Kennedy samen met Medusa, Paradise. We gaan verder met Green Day. Welcome to Paradise.

Ja, dit waren de Glass Animals, The Other Side of Paradise. En daarvoor hoorde je David Lee Roth, Just Like Paradise. U luistert naar Rock Garden en vandaag hebben we allemaal nummers uitgekozen met het woord paradise erin. Dus dan krijg je hele verschillende. We gaan verder met Sushi and the Benjis, Paradise Place.

Ja, dit was Ozzy Osbourne met Bloodbath in Paradise. En hiermee zijn we bijna aan het eind van het eerste uur van Rock Garden gekomen. Dit uur sluit ik af met nog een klassieker. Snowy White, Bird of Paradise. Tot na het nieuws.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens, wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Bij invallen in bedrijfspanden in Zwijndrecht en Dordrecht gisteravond zijn 6 mensen aangehouden. Waar ze vandaan komen is niet bekendgemaakt met het oog op het onderzoek. Bij de invallen zijn drugslabs gevonden. Er zijn ook grote hoeveelheden grondstoffen en zakken met pillen in beslag genomen. De invallen waren in een pand aan de Hoedemakerstraat in Zwijndrecht en bij een autogarage aan de Einsteinstraat in Dordrecht. De verdachten die zijn aangehouden horen vrijdag of ze langer in de cel blijven. Een fruitteler uit Zeeland is betrapt op het invoeren van illegale bestrijdingsmiddelen die verpakt waren als hondenvoer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nam 30 kilo van het goedje in beslag. Vermoedelijk heeft de teler in het verleden al 150 kilo van het verboden middel uit China besteld. De zaak kwam aan het rollen toen op Schiphol in een lading mutsen, geen mutsen, maar zakken hondenvoer zaten. En toen de zakken hondenvoer opengingen, zaten er geen brokken in, maar antischimmelmiddel dat al 7 jaar is verboden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlage in Amsterdam ontving de oudste homo-belangenorganisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het uiteindelijk in de loop van de nacht. Morgen hebben we een dag met zon, stapelbewolking en droog. Dan wordt het niet warmer dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan. Ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En vandaag hebben we allemaal nummers uitgekozen met Paradise in de naam. Het is heel gevarieerd geworden. En dit tweede uur beginnen we met Paradise City van Guns N' Roses.

Ja, je hoorde eerst Sade met Paradise. En daarna hoorde je Coolio met Gangsta's Paradise. En we gaan verder met een parodie op Gangsta's Paradise. En wel Amish Paradise, gemaakt door Weird Al Yankovic.

Dit was This Side of Paradise bij Coyote Theory. En daarvoor Dolly Parton, de inmiddels 80-jarige vrouw die nog steeds optreedt met Two Tickets to Paradise was dit. We gaan verder met Sophie and the Giant. Samen met de Purple Disco Machine heeft ze een nummer gemaakt wat Paradise heet.

Dit was Evanescence met Lost in Paradise. En daarvoor Kygo met One Republic Chasing Paradise. We gaan naar een ander paradijs met Phil Collins. Another Day in Paradise.

En met Phil Collins, Another Day in Paradise, zijn we alweer bijna aan het eind van het tweede uur van Rock Garden gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Meat Loaf, Paradise by the Dashboard Light. Tot de volgende keer.

gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes?

0: nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Excelta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
6: Drechtstad FM.
7: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
8: May we start?

Ja, we kunnen niet wachten vanavond. We gaan starten en dat doen we met Silhouette 315 A en B onder de vlag van Silhouette, maar met een speciale escapade-aflevering. Eén keer in de maand, de eerste woensdag van de nieuwe maand, draai ik Franse muziek, meestal Franse muziek, of een track met een Frans tintje. Dat kan het onderwerp zijn, dat kan de band zijn, het kan ook in het Engels gebeuren, maar door een Franse zangeres. Dat kan van alles wezen als het richting Frankrijk gaat. Toch wel een van mijn geliefde vakantielanden, waar ik regelmatig ben geweest in het verleden en nog steeds kom. Dus, prachtige taal, even vooropgesteld. Maar goed, we gaan het vanavond niet hebben over de inhoud. We gaan het hebben over muziek. En dan met name een beetje in de Franse sfeer. Laat ik daarop houden. Escapade 22 alweer. Begonnen 2 jaar geleden, oktober. En inmiddels is het augustus 2026. En vandaag 5 augustus 2026 voor Drechtstad FM en Atos Radio. We gaan luisteren tot 11. Moet ik even kijken, want het scherm gaat op zwart. Nou, dat heb ik even ondervangen. We gaan beginnen zoals gewoonlijk, traditioneel, met de meneer die het bezingt, dat escapadeverhaal. En dat is Pierre Bachelet. Pierre, kom er maar in.

Et d'y penser déjà je tremble, bien plus que je ne sais le dire.

pour peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie.

Ja, ondanks het feit dat het een nummer is uit 1970... blijft het prachtig. Barbara met L'Aigle Noir, de zwarte arend of de zwarte adelaar, zo u wilt. Daarvoor het verhaal, ik zou bijna zeggen een gezongen fabel... van de slak, in dit geval in het Frans, L'Escargot, door Jean Leloup. Jean Leloup, dat is Jan de Wolf. Nou, misschien wel een pseudoniem, ik weet het niet. Het komt in ieder geval, dat liedje komt uit 1990 en ik kan wel zeggen dat is een van de grappigste en scherpste teksten van vanavond. Hier op Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Silhouette, aflevering 315. En daaronder speel ik met Franse muziek. En dat doe ik in Escapade nummer 22 van 5 augustus 2026. We gaan door met, ja, dat zijn zussen. Althans, zo noemen ze zich. Les Sœurs Boulay. Het nummer wat je gaat beluisteren, dat heet De la Terre jusqu'au Courant. En nogmaals, de zussen Boulay.

Ah, zij heeft het. Bijna 9:30 op Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Silhouette 315, de A-kant. En daar specifiek vandaag escapade nummer 22 van 5 augustus 2026... voor Drechtstad FM en Atos Radio. We gaan muziek draaien uit 1964. Het is bijna niet voor te stellen, maar ja, het is een grootheid als we praten over de chansons, het chanson. Ik heb het over Jacques Brel. Dat is een Belg die in het Frans, met name in het Frans, zong. Want hij leeft niet meer, al heel lang niet meer. En ik heb gekozen voor een mooi lied. En dat gaat over Mathilde. Hier is Jacques Brel.

0: Sliedrecht op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
1: Drechtstad FM.

Ja, mooie muziek, vooral leuke muziek. Ik zou zeggen een Franse traditional. Door niemand minder dan. Dan moet ik even kijken, want het zijn niet de bekendste nummers die ik draai vanavond. Je hoorde Les Étoiles Filantes door Les Cowboys, zeggen ze dan in het Frans. Fringant. Ik zou zo gauw niet kunnen opzoeken wat dat precies betekent. Maar misschien dat ik dat zo meteen nog eventjes het woordenboek erbij haal. Laten we, ik moet ook even aankondigen, afkondigen en aankondigen. Daarvoor draaide ik muziek uit, ik denk jaren 80. Ik heb het precies het jaartal er niet bij staan. Maar de man met de kopstem en de discomuziek. Nou, dat kan er maar één wezen. Dat is Patrick Juvet. En daarvoor uit 1977 Laurent Voulzy met Rock Collection. Rock Collection. Ja, en dan is het inmiddels 9:45 geweest. Jawel. En we hebben er weer eentje van. Niemand minder dan Antoine L'Agriculteur. Hij heeft, deze keer is hij bij zijn dochter te raden gegaan. Ik zal even voorlezen trouwens. Het is kort en krachtig. We gaan iets beluisteren wat ik zelf niet ken, maar dat is altijd interessant. De dame heet Charlotte Cardin. Het is een Canadese. We gaan even goed luisteren naar het, als er een accent is, maar naar de Franse taal. Die is in het Canadees iets anders dan we gewend zijn in Frankrijk. Hoewel, daar hebben ze ook, ik weet niet hoeveel dialecten. Hij schrijft Charlotte Cardin, Tant pis pour elle. Nou, ik heb dat filmpje gezien, ik heb ook de tekst beluisterd. Het is misschien niet zo aardig, maar het is wel een redelijk goed dansbaar nummer. En daar gaan we in ieder geval naar luisteren. Ze heeft het, tenminste de dochter van Antoine heeft het gezien. Dit concert op The Rabbit Hole. Down The Rabbit Hole. Dat is volgens mij een beetje een alternatief festival met bijzondere artiesten. Laten we eens even gaan luisteren naar deze dame. Het nummer heet, dat heb ik gezegd, Tant pis pour elle. Dan moet ik wel even kijken of dat die scherp staat. Dat staat hij niet. Dus laten we eventjes, anders dan gaan we de mist in. Hier heb ik hem. Tant pis pour elle. Hier is Charlotte Cardin.

wat een dreun deelt deze man uit, muzikaal gezien. Geweldig. Michel Polnareff, 1978, Lettre à France. Ja, daarmee zit het eerste uur er ook bijna op. En we hebben zometeen nog een uur. Dus niet getreurd, tot 11 uur een B-kant van Escapade nummer 22. We gaan eruit dit uur met de grote meneer. Ja, dat zeg ik nou wel. Nou, dat wil ik niet. Eens even kijken hoe we dat dan de praat krijgen. Daar is hij. Heel vrolijk liedje van Julien Clerc uit de jaren 70. Ce n'est rien. À bientôt.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. Daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlage in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Silhouette.
6: Drechtstad FM.
7: Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikkend op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van

Nou, hij zag het even niet zitten, deze Pierre Lapointe. Mais je déteste ma vie. Niet erg vrolijk. Het komt van een album dat heet Paris Tristesse. Nog minder vrolijk. Ja, daarvoor de fantastische Michel Sardou met Le Bal Populaire. Dat is iets vrolijker. En we starten met een heel vrolijk dansnummer van de dame Véronique Sanson. Zeer populair in de jaren 70 en 80. Burnett's Song, Il n'est nulle part. Ja, je bent weer terug bij Silhouette uiteraard. De 315e aflevering. En dan in dit geval specifiek Escapade nummer 22. Van 5 augustus, woensdag 5 augustus 2026. En we gaan door met muziek in de stijl van nou ja, het Franse chanson deels. Maar ook de lijntjes in de richting van deze mooie taal en deze mooie, prachtige cultuur gaan. Ik draaide op kant 1 een stuk van Patrick Juvet. Nou, dit wil ik niet hebben. Dan deze misschien wel. Ja, dat is iets andere muziek dan datgene wat ik net heb gedraaid. Het gaat om dansmuziek. Op de een of andere manier voelt het lekker, het klinkt lekker. En we gaan genieten van Paris by Night. Hier is Patrick Juvet.

Ja, dan hebben we het over een restaurant in Parijs. Je hoorde Dave en du côté de chez Schwan. En dan zeggen ze in het Frans Schwan. Ja, net voor hoorde je Patrick Juvin. Een flink stuk met dansmuziek. Ja, op de een of andere manier vind ik dat altijd wel interessant. Heb ik altijd interessant gevonden. En dan met name natuurlijk de elektronische effecten daarbij. De man heeft een hele aparte stem. Wij noemen dat een kopstem, enigszins over de top. Maar in ieder geval, hij deed zijn best. En dat deed hij met, moet ik even kijken, Paris by Night. Ja, inderdaad. Nou, inmiddels is het 22:55 geworden. Het gaat als een trein weer vandaag. Maar ik heb ook weer van alles liggen, dus dat kan niet missen in dit geval. We gaan luisteren naar by far het oudste liedje van vanavond, 1954. De zanger is overbekend in Frankrijk. En ook denk ik verder buiten. Dat hangt een beetje af waar de interesses liggen. Maar ik heb het in dit geval over Georges Brassens. En dan moet ik even op het cd-hoesje kijken. Dat nummer dat heet Chanson pure pour l'Auvergnat. Dat zal iemand zijn uit de Auvergne, neem ik aan. Hier is Georges Brassens.

Ja, dit is een dame die staat haar mannetje. En dat bedoel ik uiteraard niet letterlijk, maar geweldige tante dit. Christine and the Queens, en samen met Cerrone. Dat is een hele bekende producer uit de jaren 70, met gespecialiseerd in disco-muziek. En daarvoor hoorde je Le Lac Majeur door Mort Schumann. En we gaan nog even genieten van Dave met Lady Lay. Lady Lay.

Ja, zit erop. Helaas, tweemaal Leo, de Belgisch-Portugese zangeres. Eerst hoorde je You Got To My Head. En dit wat je op de achtergrond hoort is Bananana Split Le Fatal Picard. Dat is de band op de achtergrond. En de dame in kwestie die zingt is Leo. Ja, het, nogmaals, het zit erop. Helaas, ja, twee uur zit bomvol. Ik heb zat over, maar niet getreurd. 2 september is er een nieuwe escapade. De eerste woensdag van de nieuwe maand, september in dit geval. 2 september dus, dan ben ik er weer met een twee uur lang mijn escapade richting de Franse taal. We gaan eruit met een op dit moment een grootheid in Frankrijk. Dat is meneer Biolay. Van zijn voornaam heet hij Benjamin Biolay. Ik heb hem ontdekt via het programma Taratata. Het nummer waar ik mee afsluit is Je suis QLF. Niet KLF, maar QLF. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren deze avond. Tot 11 uur hoor je Benjamin Biolay. En tot de volgende keer.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Wat een prachtig nummer, hè? Om de show mee te beginnen na een warme dag. Roy Orbison en Crying. Alweer uit 1961. Och, wat gaat de tijd snel. Want heel veel mensen kunnen dit nummer natuurlijk goed herinneren. Alleen al vanwege de covers die ervan gemaakt zijn.
1: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Goed dat je erbij bent. Deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren lekker vertroetelen met prachtige muziek. Dat bleek ook wel, want Roy Orbison is natuurlijk prachtig. Maar we hebben nog veel meer te doen in de show. We gaan ook een paar leuke dingen brengen. Bijvoorbeeld Han van der Horst biedt u vandaag op deze zomerse avond een praatje pot. Maar dan ook bijna letterlijk, zou je kunnen zeggen. Verder gaan we een documentaire bespreken. Ieder uur een woord, een daad. Waar gaat dat over? We gaan het je straks allemaal vertellen in deze mooie aflevering van De Late Avond. Maar zoals beloofd, heel veel lekkere muziek.

Wat een prachtige herinnering, vind je niet? The Doobie Brothers, What a Fool Believes. Alweer uit 1986, zo lang geleden. En nog ouder, Marvin Gaye. Zwoeder kan het haast niet, met Mercy, Mercy Me. Mooi. Over een paar minuten, zoals aangekondigd, de column van Han van Horst. Hij kan de pot op, zou je kunnen zeggen. Hoe? Dat hoor je zo meteen. Nou, onder andere deze van Jenny Arian en Frans Halsema. Vluchten kan niet meer.

0: Een beetje zwoele Franse muziek van Joe Dansin. Letegen, natuurlijk. Hier in de show. En Jenny Arion en Frans Halsema samen met Vluchten kan niet meer. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Anne van Horst met meer dan een geweldige column. Ja, we kunnen met z'n allen gewoon gezellig de pot op.
1: Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst.

lieve mensen. Ik heb vandaag geen zin in van die grote onderwerpen. Ik houd het bij iets kleins. Maar wel van het soort waar we allemaal op zijn tijd mee te maken krijgen. Ik wil het met u hebben over het kleinste kamertje. Ik ga heden in op kamer 100.

0: de vrouwen moeten de mannen het al decennia zelf uitzien te zoeken. De overheid heeft iets anders verzonnen. Ze heeft torenhoge boetes op het zogenaamde wildplas. Ja, dan ga je natuurlijk niet investeren in openbare toiletten. De opbrengsten van de wildplasboetes zijn veel interessanter voor een wethouder die toch al moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen. En om nog een stukje verder te gaan, voor de grote boodschap konden mannen evengoed nergens terecht. Er waren wel plashuizen, maar geen kakhuizen. En onder het vergeet woord scheidhuizen werd destijds iets heel anders verstaan. Lieve mensen, wees niet bang dat dit uitdraait op een somber praatje. Nu komt de grote ommekeer. Verleden week bezocht ik een wereldtoilet. Nee, niet de Delfsblauwe luxe pot die de gemeente Schiedam in 1925 speciaal voor koningin Wilhelmina in het oude stadhuis liet inbouwen. En die nu een soort museumstuk is. Hare majesteit tussen haakjes hoefde niet. Nee, die pot bedoel ik niet. Ik heb het over de publiekstoiletten van het Nationaal Archief in Den Haag. Die ontvangen je als het ware met open armen. Zo gek is dat niet, want de medewerkers van het archief zijn buitengewoon vriendelijk en uitnodigend. Er zijn strenge regels om te voorkomen dat er archiefstukken beschadigd raken of worden gestolen. Bijvoorbeeld door nazaten die van een voorouder de reputatie willen redden door een incriminerend stuk mee te nemen. Het personeel handhaaft die regels niet streng. Het zorgt ervoor dat jij als bezoeker de oude documenten op de juiste manier behandelt. Ze bieden een begeleiding waaraan niet te ontkomen valt. En iedereen is daar gelukkig bij. Nu de toiletten in het souterrain. Er zijn twee rijen tegenover elkaar met een gang ertussen. Die waren vroeger natuurlijk voor heren en dames, bedoeld nu niet meer. Aan de ingangen hangt een bordje met alle genders zijn hier welkom. Kijk, dat is nou mooi gedaan. Ik trad binnen en open een deur. En ik constateerde meteen dat er voldoende ruimte was om mijn tas neer te leggen. Dat niet alleen. Aan de muur prijkte een haak. Die is speciaal bedoeld voor personen met bretels die hun colbertjasje even kwijt moeten voor de grote broedschap. Maar al te vaak ontbreekt die haak. Dan ben je gedwongen je jasje aan de kruk van de deur op te hangen in de hoop dat het niet op de grond glijdt. In heel veel wc's kan een mens trouwens zijn kont niet keren, terwijl dat toch de bedoeling is. De toiletten van het Nationaal Archief hebben de bezoekers zulke zorgen niet. Ik zag trouwens nog iets bijzonders. Het wc-papier zat op kunststofrollen. Laten liggen, stond erbij in vriendelijke bewoordingen. Ze kunnen nog jaren mee. De toiletten van het Nationaal Archief zijn een voorbeeld voor heel Nederland. Toen ik de trap opklom naar de studiezaal, stelde ik mij een vraag. Heb je die nog, de juffrouw van de retirade? Of zijn die ook al weggeblazen in de stormen van de tijd? Neem bijvoorbeeld juffrouw Millie. Luister naar deze bijzondere opname die in 1969 is gemaakt in De Doelen.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

ideale schoonzoon was hij in de jaren 80 en 90. Misschien zelfs eind jaren 60. We hebben het over niemand minder dan Neil Diamond. Hello again. En Jasperina de Jong met de juffrouw van de retirade. Ze heette Millie. Dat dus, lekker. En dat allemaal in de late avond. Over een minuut of 10 gaan we het hebben over een documentaire. Ieder uur een woord, een daad. Waar gaat dat over? Ben je nieuwsgierig? Blijf dan luisteren, want dan komt het er allemaal aan. Na onder andere de Kooks. Met deze prachtige, inmiddels ook al een klassieker, No Pressure.

0: wat een stemmen. Geweldig. En het komt ook nog uit een James Bond film, dus ook niet niks. Adele en Skyfall en de Cooks met No Pressure hier bij de late avond. We gaan praten met Lucas van Wees, voorzitter van Stichting Museum van Marken. Wat heeft hij te vertellen? We horen het in een gesprek met Herman de Bruin.
1: Ik ga praten in dit onderwerp over de documentaire Ieder uur een woord, een daad. En van wie die is, dat kan ik het beste vragen aan Lucas van Wees. Hij is in de studio en voorzitter van de Stichting Museum van Marken. Nou, sommige mensen zullen dan al weten waar het over gaat. Lucas, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, een documentaire van Ieder uur een woord, een daad. Even Museum van Marken. Dat eerst maar even doen, want dat is een industrieel in Delft geweest, hè? Belangrijk.
2: Klopt. Jacques en Agnete van Marken waren eigenlijk de eerste sociale ondernemers in Nederland in de 19e eeuw. En het bijzondere was ook dat dit een echtpaar was, hè, ja. Waarbij ook zij buitengewoon ondernemend was. En zij zijn eigenlijk aan de basis van de Delftse nijverheid. Hun fabrieken, de gistfabriek bijvoorbeeld, maar ook de oliefabriek, aardoliefabriek. En zijn later opgegaan in wat nu DSM, Firmenich en Unilever is. Hè. De oliefabriek werd Calvé bijvoorbeeld en later Unilever. Maar ook Agneta, zijn vrouw, heeft een parfumfabriek destijds opgericht. Maison Neuf, het nieuwe huis. Ja. En daar ook prijzen mee gewonnen in het buitenland.
1: Ja. Dus het zijn wel ondernemers van het begin af geweest. Want toen was ondernemerschap was wel belangrijk. Maar arbeiders waren minder belangrijk. Maar dat heeft Van Marken en Agneta, want die had daar een grote rol in, veranderd.
2: Ja, klopt. In die tijd, hè, dat was, we hebben het natuurlijk eigenlijk over de industriële revolutie, hè, die ook in Nederland natuurlijk kwam in die tijd. Van Marken behoort tot wat we noemen de aartsvaders van de industrie in dit land. Hè. In de rij met Stork, Plessman, hè, de man van KLM, Philips om er één te noemen. Van Lennep voor Shell bijvoorbeeld.
1: Belangrijke namen allemaal.
2: Belangrijke namen. En in die tijd speelde ook zeker ook de sociale kwestie, hè, de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. En de Van Markens hebben geprobeerd dat te verzoenen. Door ook destijds, en ze waren de eerste in Nederland, zo'n meer dan 100 sociale voorzieningen op te richten. Je moet dan denken aan de eerste pensioenregeling van Nederland. Ja. De eerste ondernemingsraad van Nederland. Dividenden. Was ook nieuw in die tijd bijvoorbeeld. Het eerste tuindorp van Nederland werd gebouwd. Ja. In Delft, het Agnetapark. Waar hun arbeiders werden gehuisvest. En zij zelf ook gingen wonen.
1: Ja. Ze waren voortrekkers wat dat betreft. Want nu zou je denken, nou ja, pensioenfonds, het is een normaal pensioenregeling. Maar toen was dat heel bijzonder natuurlijk.
2: Zeker. Wij zeggen ook dan, vanuit de stichting zeggen we ook altijd, de verzorgingsstaat van dit land begon eigenlijk in Delft.
1: Ja. Dat laten jullie niet bij het zeggen van. Maar we zouden het over de documentaire moeten we het hebben, want er is ook beeld gemaakt.
2: Zeker. De stichting heeft eigenlijk de afgelopen jaren een aantal boeken uitgegeven over de Van Markens. Ja. Drie boeken eigenlijk, die ook te vinden zijn op onze website. Ook besteld kunnen worden. Maar wij vonden het ook een goed idee om een documentaire te maken. Omdat toch beeld vaak nog sterker kan zijn dan het woord. En ook een goede drager is om dit verhaal niet alleen in Delft, maar ook buiten Delft bekender te maken.
1: Is meer dan 100 jaar geleden. Toen waren er nog niet veel beelden. Hebben jullie wel beelden kunnen vinden die documentaire dragen?
2: Nee, je hebt gelijk. Het bewegend beeld was natuurlijk een niet veel voorkomend in die tijd. Alhoewel Van Marken echt een gadgetman was. He, dus de eerste, een van de eerste films die vertoond werden, werden ook door hem onder andere in dat Agnetapark getoond. Ja. Dus het is wat bijzonder dat deze man die zoveel van film hield, dat we daar nu zelf ook een documentaire aan wijden. Maar we hebben natuurlijk wel met de filmmaker Captains, een van oudsher Delos bedrijf die nu in Den Haag gevestigd is, die heeft het eigenlijk het oude beeldmateriaal wat we hebben met AI, met Artificial Intelligence, opnieuw tot leven kunnen wekken. Dat is natuurlijk wel heel leuk ook om zo te zien in die documentaire.
1: Alsof je erbij bent geweest.
2: Alsof je erbij bent geweest.
1: Ja, dat is heel mooi. Wat er precies in die documentaire Ieder uur een woord en daad staat en wat we verder nog kunnen doen, dat gaan we even na de muziek doen.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105

0: Ik praat met Lucas van Wees, voorzitter van de Stichting Museum van Marken, over de documentaire Ieder Uur een Woord en Daad. We hadden het over die documentaire, Lucas. Wanneer is die te zien voor het publiek?
1: Ja, hij komt in première op 9 september in Filmhuis Lume. Een aantal mensen zullen wel het oude Filmhuis Lume kennen, maar er is nu ook een nieuw Filmhuis Lume. Dat is gevestigd op het Van Leeuwenhoekpark 55. Op een steenworp afstand van het Centraal Treinstation in Delft.
0: Ja, in Nieuw-Delft, zoals dat dan heette. Want die wijk is helemaal nieuw opgebouwd daar.
1: Klopt.
0: Nou, de meeste mensen zullen wel weten in Delft dat dat er is. Maar mooi dat die film dan vertoond gaat worden. Maar je hebt ook al een trailer, dus hij komt al eerder naar voren.
1: Ja, klopt. We gaan, als je museumvanmarken.nl bezoekt bijvoorbeeld, dan kan je hem op een gegeven moment vinden, de trailer. We gaan hem ook op de socials zetten, al. En op de Van Markendag, dat is de 6e Van Markendag, die we ieder jaar opnieuw op 30 augustus, de laatste zondag van de maand augustus altijd, in het Agnetapark zullen houden. Ja. Daar gaan we ook de trailer op het grote doek laten zien.
0: Oké.
1: En dat is de eerste publieke vertoning, de première van de trailer zou je kunnen zeggen, op die Van Markendag. Maar op 9 september dus in Lumen. En daar is de première om 7 uur. En vanaf 24 juli is die ook te bestellen, de tickets. Een ticket kost €8,50. En als deze première volloopt, gaan we gelijk naar de volgende voorstelling. En die zal starten om 20:10.
0: Oké, maar het staat allemaal op de website, denk je, als mensen het willen zien?
1: Ja, op Lumen. Filmhuis Lumen, website te vinden.
0: Okay. Ja. Trots dat die documentaire gemaakt is?
1: Zeker, want wij zijn een stichting met vrijwilligers. Nou hebben we hierin natuurlijk wel samengewerkt met een professioneel filmproductiebedrijf, Captains, die ook eerder documentaires heeft gemaakt. Denk even aan de bekende documentaire Pretpark Henny over Henny van der Mos.
0: Ach,
1: die inmiddels zelfs op tv te zien.
0: Ja.
1: Ook iets waar Captains aan gewerkt heeft. Dus dat was, we hebben daar denk ik een hele mooie co-creatie van weten te maken. En we zijn trots op het resultaat.
0: Kan me voorstellen, ja. En hoe lang duurt die ongeveer? Ja,
1: De documentaire duurt 25 minuten.
0: Okay.
1: Maar het voordeel daarvan is dat we ook een nabeschouwing zullen hebben met het publiek, waarin de makers van de documentaire met het publiek ook in gesprek zullen gaan.
0: En ook weer reclame maken voor die Van Markendag, denk ik. Dat wordt al even genoemd, denk ik.
1: Ja, alhoewel natuurlijk de première op 9 september is en die is natuurlijk
0: Dat is daarna.
1: De Van Markendag. Ja, ja, dus dat.
0: Ja, dat gaat dus niet gebeuren. Maar de Van Markendag is ook belangrijk, want daar kan je gewoon naartoe, hè?
1: Ja, het is een gratis event. Ook in het prachtige Van Marken, in het Agnetapark, wat wij altijd het openluchtmuseum van de Van Markers noemen, is gewoon gratis. En daar is ontzettend veel te doen. Ook voor kinderen trouwens, voor alle leeftijden. Ook daar is overigens via museumvanmarken.nl het programma reeds te vinden.
0: Ja, dat staat erop. En je kan dan terecht in het Agnetapark om daar te kijken hoe dat allemaal in zijn werk ging met die Delftse nijverheid in dat tijd door Van Marken en zijn vrouw Agneta niet te vergeten. Ja, die heeft de naam ook gegeven aan het park, hè?
1: Zeker.
0: Dus zeker was zeker heel belangrijk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Een mooi project om dat na te gaan en om dat mee te maken. Lucas van Wees, voorzitter van de Stichting Museum van Marken. Dank voor het gesprek en heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
1: Graag gedaan en dank voor de gelegenheid.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee zit de show er alweer op. Dat is snel gegaan op deze warme avond. Morgen is er weer een late avond. Dan natuurlijk met onze eigen Bert de Wolf. En dan gaat het natuurlijk weer hebben over leuke dingen en mooie muziek draaien. Tot de sluit van de show. Hooverphonic en Romantic past wel bij de avond en de temperaturen. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, een rustige nacht. En als je gaat werken en blijft werken, een zweetloze nacht.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen. Maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam AkzoNobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van AkzoNobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat in Dordrecht. Het slachtoffertje kwam onder een bestelwagen van een supermarkt terecht. Het kindje is nog gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten. Het overleed ter plekke. Veel mensen op de Voorstraat hebben het zien gebeuren. De chauffeur van de bezorgauto is aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een aanrijding met dodelijke afloop. Cybercriminelen hebben gegevens buitgemaakt van een nog onbekend aantal klanten van bol.com en de Bijenkorf. Ze hebben begin deze maand een logistiek bedrijf gekraakt dat zowel voor Bol als voor de warenhuisketen werkt. En daarbij zouden ze gegevens hebben buitgemaakt als namen, adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en bestellingen. Het zou er niet naar uitzien dat er betaalgegevens of wachtwoorden of inloggegevens zouden zijn gestolen, maar het onderzoek loopt nog. Het datalek is aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De naam Akzo Nobel gaat verdwijnen. Aandeelhouders van de Nederlandse verfproducent hebben groen licht gegeven om te fuseren met de Amerikaanse branchegenoot Axalta. Het fusiebedrijf krijgt een nieuwe naam, maar welke is nog niet bekend. Naar verwachting wordt de fusie eind dit jaar of begin volgend jaar afgerond. Het nieuwe bedrijf krijgt Nederland als vestiging en ook gaat de huidige topman van Akzo Nobel het bedrijf leiden. COC Nederland heeft een internationale prijs gekregen. In de beurs van Berlaag in Amsterdam ontving de oudste homo-organisatie ter wereld de International Pride Award van de Verenigde Naties. Het COC bestaat dit jaar 80 jaar en organiseert dit jaar de World Pride van Amsterdam. Directeur Ricardo noemt de prijs ontzettend belangrijk en een erkenning voor het werk dat we al 80 jaar doen. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen. 15 graden is het. Morgen hebben we zon en stapelbewolking droog. En dan loopt de temperatuur niet verder op dan 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een jong kindje is overleden na een aanrijding op de Voorstraat